Ik ben een rentier, ik heb je tiet naar het frühstukte, zo gegen time. Doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat gezwak en smuk je smal en een pip-to-bak.

eerst piept tabak, heb ik de piepjes in een snoet. Dat ziet u wel ganz anders uit. Dat hik en hak en al die zalm vertrekt zich midden.

een rentier. Ik heb je tiet, maar frühstück denn zo gegen time. Doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat gezwak. En smuk je smal en een pipto bak. Allee.

As ik nog lüt wie, kan ik mij erinneren. Daar wil ik geen gekochtet ei. Ik wurg dat runner, doch dat geeft wadder. An tisch daar geef dat schere rei. En geef dat spek aan braatuffel. Daar füng ik liek aan tau sortieren. Seh ik dat de oomel, dan geef dat krach. Wist du wohl etten? Wist du wohl parieren? Und geef dat noedelsop, und ook dik avond.

Nek hou rit. Bloot mien kinder, dees het no door. Und stochen in ihr Ettenbrenn. Mann, wat ik bidore wat ager kan.